Dan kan toch jagen met je aan de haasje. Dan kan toch jagen met je aan de haasje.